leeg en een parfum met je zijn touchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met anderen.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een

0: bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen.

0: De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vooral files in Noord-Holland.

0: was op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Zaandam doe je er 15 tot 20 minuten langer over. En ook op de N247 is het druk in de richting van Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland-Noord sta je 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Ik ben Rea en ik ben de komende 2 uur bij je met de allerleukste collega...
1: Robientje!
0: Yay! Goedemorgen lieve Robien, wat fijn dat je er weer bij kon zijn.
1: Ja.
0: Fris en fruitig na gisteren.
1: Fris en fruity.
0: Lekker. Heerlijk. Het is woensdag en wij beginnen de dag uiteraard zoals altijd met ons hardop afvragen... Wat voor dag is het vandaag?
1: Ja.
0: Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan?
1: En of we ergens bij stil moeten staan. Het is toch wel bijzonder dat elke keer als ik hier ben het over dieren gaat. Ja, en vandaag is weer geen uitzondering. Het is namelijk de internationale dag van de orang-outan.
0: Juist.
1: Wauw.
0: Ja, nou ja, wij vinden apen en daar gaat het al mis. Want ja, apen vinden we tof, maar de tofste aap is toch wel de orang-outan.
1: Wauw.
0: Ja. Het lollige rood-oranje primaat die leeft op Sumatra wordt helaas bedreigd. Dat vinden we minder tof. En wij steunen dus de dag van de orang-outan. Ieder jaar op 19 augustus. Dat is vandaag.
1: Ja.
0: Dan ook van harte. Ja. Want als er iets gedaan kan worden om het nobele slingerdier te redden... dan doen wij graag mee.
1: Ja, echt hè. Wij zijn sowieso team orang-outan.
0: Sowieso. Al was het alleen maar omdat we er zo lekker op lijken.
1: Ja, ja. Ik heb de apenoortjes wel hoor. Dus,
0: hey, luister, ik kan heel goed slingeren aan mijn tenen.
1: Ja.
0: Dat zien jullie niet, maar het is echt zo. De internationale orang-outan-dag is precies met dat doel opgericht. Het proberen in stand te houden van de al maar krimpende populatie mensenapen... die ondanks alle goede bedoelingen slachtoffer zijn van stroperij. Dat is geen goede bedoeling, hè? Nee. En ontbossing. Volgens de organisatie is de totale hoeveelheid orang-outans tussen 1992 en het jaar 2000... bijna gehalveerd. En daarom is deze dag gestart. En het is helaas nog steeds niet heel veel beter. Het gaat een beetje beter, maar niet genoeg.
1: Arme
0: wat kun je doen om te helpen? Geld doneren.
1: Ja. En als je een stroper bent, stop er dan gewoon mee. Ik ga toch ook niet jou doodmaken, omdat ik een beetje leefruimte wil.
0: Een leuk barkrukje wil van jouw navel.
1: Ja, stop ermee of zo. Ik ga toch ook niet... hou ermee op.
0: Hou ermee op. Ja.
1: Want anders...
0: Kent u een stroper?
1: Ja, dan moet je daar gewoon weer stoppen. Anders kunnen mijn kinderen, als ze later net zo leuk dierenplaatjes gaan sparen als ik, niet het kaartje orang-outan krijgen. En dat zou ik verschrikkelijk vinden, want het was mijn favoriet.
0: Ja, en dan weten ze dus helemaal niet wat het is.
1: Ja,
0: maar mama, dat bestaat helemaal niet.
1: Ja, en dan is het, dat is voor mijn jeugdtrauma. De stroper, stop.
0: Heel goed.
1: Toch?
0: Ja, eens.
1: Love de orang-outan. En love gewoon alle beestjes. Laat ze gewoon lekker leven.
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja.

0: met Self-Aware. En dan is het nu tijd voor de waar gebeurde woensdag waanzin.
1: Ja.
0: Verdrietige waanzin is het deze
1: verdrietige
0: keer.
1: Verdrietige waanzin, ja.
0: Ja, we gaan het hebben over Billie Eilish.
1: Ja.
0: En Billie Eilish staat niet bekend om haar op tempo, blije, hysterische, happy-go-lucky nummers.
1: Nee.
0: Het gaat altijd wel echt ergens over.
1: Ja.
0: En zij blijkt, dat wist ik niet, haar hele leven al aan een ernstige slaapparalyse, oftewel slaapverlamming, te lijden.
1: Wow.
0: En daar heeft ze heftige nachtmerries bij en daarin droomt ze over schimmige figuren. En het nummer waar we naar gaan luisteren, dat heeft ze geschreven vanuit het perspectief van het monster onder haar bed. Om vervolgens te concluderen dat zij dat monster zelf is.
1: Oh.
0: Nou ja, om de klinische claustrofobische sfeer van haar nachtmerries te vangen, nam haar broer Phineas de angstaanjagende geluiden van haar orthodontistenbehandeling op met zijn telefoon. En die vervormde die tot de beat van deze plaat. Dat vind ik wel echt een vet gegeven.
1: Wacht,
0: dus Billy moest een beugel. Ja?
1: Ja. Dus de sfeer om haar nachtmerries te vangen, dan ga je naar de orthodontist.
0: Ja, daar moest ze sowieso al heen.
1: Broer ging mee.
0: En daar wordt natuurlijk geboord en gedrild en gedaan. En hij neemt dat op met zijn telefoon en zegt: luister, als we dit nou gebruiken als basis.
1: Dat is wel vet.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik moet zeggen, ik ben dus ook heel lang bang geweest dat er iets onder mijn bed lag altijd.
0: Ja?
1: Ja, ik vond dat altijd heel eng. Maar
0: er ligt toch ook van alles onder je bed?
1: Ja, klopt.
0: Oude sokken, ja, tijdschriften. Ja.
1: Ik pleur allemaal rotzooi eronder. Ja, maar nee, ik heb daar echt ook wel lang last van gehad. Maar dat was toen ook door die videoclip van Michael Jackson van Thriller.
0: Oh ja.
1: Toen ging ik daar met mijn moeder naar kijken. En toen,
0: was een beetje te vroeg misschien voor jou?
1: Nou, ik wist niet dat het ging komen. Ik schrok me helemaal gek.
0: Mm-hmm.
1: En toen, sinds die avond, is het echt ook elke keer dat, toen ik dan in mijn kamer liep, dat ik ook dacht dat specifiek Michael Jackson als soort, weet ik veel hoe die eruit zag, draak of zo, onder
0: luister,
1: mijn bed lag.
0: Sowieso, ook als Michael Jackson eruit zag als zichzelf en hij ligt onder je bed, zou ik me ook kapot
1: schrikken. Ja. Ja. Ja. Bij mensen die zo lelijk zijn.
0: Oh, waren.
1: Ja,
0: niets nou goeds over de doden. Anyway, we gaan luisteren naar Billie Eilish, de vertaling van haar nachtmerrie naar muziek. Ja. Bury a Friend. Billie.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er hangen takken over de spitsstrook en daarom is die gesloten tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. Dit veroorzaakt een vertraging van 10 minuten. Ook op de N50 richting Zwolle beland je in de file en wel tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: daar vergist hij zich in. Het is, nou ja, it's getting late als je nog in je bed ligt. Dat ja, wel.
1: Dan ben je te laat, dan moet je eruit.
0: In principe is het vroeg. Ja. Turn the lights off was dat. En dan is het nu tijd voor een duikje in de platenkist van iemand die er niet is.
1: Ja, vandaan.
0: Ja, Danique's platenkist. Danique is onze collega en die neemt elke week een album uit haar platenkist mee. Ja. En ze heeft nu vakantie, dus we hebben wel het album van haar gekregen.
1: Nou, maar we niet de info.
0: Nou, ja, dat is niet waar. wij kennen dit niet. Misschien is dat beter een omschrijving.
1: Wij hebben inderdaad geen idee. Maar daarom is het ook leuk voor ons dat wij ook een klein beetje educatie aan jullie gaan geven. Maar eigenlijk deels is ook aan onszelf.
0: Ja, precies. We gaan luisteren naar de band of de persoon. Dat weet ik dus ook niet. Oh, het is een artiest en producer. Labyrinth.
1: Labyrinth.
0: Ik dacht, deze persoon kan niet zo goed labyrinth schrijven. Maar misschien heet hij gewoon Labyrinth. Ja. Labyrinth.
1: Labyrinth.
0: Lala. Ja. En het album heet Euphoria. En dat is genoemd naar de mega-hit drama-serie van HBO over een groep tieners. Dit is waarom ik dit niet weet. Ik ben 50 plus en wat tieners doen boeit me niet zo heel veel meer. Sorry daarvoor. Dus ik verklaar het mij nu. Nou ja, de volledige soundtrack van seizoen 1 is gemaakt door de Britse artiest en producer Labyrinth. Het album telt 26 nummers en kwam uit in oktober 2019 via Millen Records en Sony Masterworks.
1: Is 26 nummers niet veel voor een album?
0: Ik vind dat ontzettend
1: veel. Heel veel.
0: Ik denk bij elke aflevering een liedje of zo, weet ik veel. Of bij elke aflevering twee liedjes.
1: Meer dan, denk ik.
0: Nou ja, regisseur van de serie, Sam Levinson, luisterde tijdens het schrijven van het script al naar de muziek van Labyrinth. En hij monteerde de eerste beelden op zijn nummers nog voordat Labyrinth officieel was gevraagd. Ja. Labyrinth wilde oorspronkelijk geen zang doen op de albumtracks. Hij zong de demo's puur in als voorbeeld voor andere zangers, maar de regisseur vond zijn stem zo emotioneel dat hij eiste dat Labyrinth het zelf bleef zingen.
1: Dat vind ik wel schattig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, nummers zoals You Still Don't Know My Name werden gigantische virale hits op TikTok. Wederom een reden waarom ik niet weet dat het zo is.
1: Ja,
0: I am too old voor TikTokie. Met de track All For Us won hij in 2020 zelfs een Primetime Emmy Award. En dat nummer gaan we nou net draaien. Still Don't Know My Name. Labyrinth.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, Robin?
2: Ja, het nutteloze feitje van vandaag gaat over papier.
1: Oké.
2: Ja, papier hier, ja.
1: Voor de mensen die nog naar een pretpark in Nederland willen. Ja, ga door.
2: Als je een doodgewoon A4'tje hebt en je zou hem 42 keer perfect dubbel kunnen vouwen. Dat zou ik denk ik niet kunnen. Maar stel je zou het kunnen. Mm-hmm. Dan wordt de stapel door de exponentiële dikte zo groot dat hij de afstand van de aarde naar de maan overbrugt.
1: Oh, hoe niet.
2: Ja, het is echt zo. Dit
1: slaat helemaal nergens op.
2: Dit vind ik echt... Ik heb error hierdoor.
1: Ik heb ontzettende error.
2: Hoe kan dit?
1: We gaan een A4'tje pakken.
2: Ja, we gaan proberen.
1: Dit kan toch niet?
2: Nee. Ja, exponentieel. Is dat niet dat het vermenigvuldigd een keer wordt met een macht? Dat is al met machten. Ja. Of ben ik nu wiskunde dom aan
1: het
2: praten?
1: Nee. Je bent wiskunde slim aan het praten. Maar hoe wordt het papiertje ineens dikker doordat ik het vouw?
2: Maar stel je zou 42 pakken en je doet het tot de macht 2. Want je vouwt het dubbel. Moet je het dan steeds tot de macht 2 doen of door de macht 42. Dat is toch vaag?
1: Ik heb hoofdpijn.
2: Oké, stel mensen, wiskunde nerds onder ons die dit weten. Kunnen jullie dit dan ons uitleggen? Want wij snappen het niet.
1: Ik snap het niet. Het ik ga wel even een A4'tje pakken.
2: Ja, we gaan proberen.
1: Oké. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Ja, het nutteloze feitje van zojuist, waarin jij zei, als je een doodgewoon A4'tje 42 keer perfect dubbel zou kunnen vouwen, wordt de stapel door de exponentiële dikte zo groot dat hij de afstand van de aarde naar de maan overbrugt. Daar geloofden we niks van.
1: Nee.
0: Dus jij bent het gaan opzoeken.
1: Ja, het schijnt dus echt waar te zijn.
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Maar hoe dan? Maar hier, en wie heeft het geprobeerd? Want ik kan toch niet iets vouwen wat zo hoog is dat ik er zelf niet meer bij kan?
1: Ja, ik zit even te kijken. Ja, er staat als je een standaard A4'tje met een dikte van 0,1 mm 42 keer perfect zou vouwen, is de stapel ruim, en dan schat ik het even, want dat is makkelijk te onthouden, 439.000 kilometer dik. En de gemiddelde afstand van de aarde naar de maan is ongeveer 385.000 kilometer. Dus dan zou je in principe dus meer hebben. Dus dat zou dan kloppen. Je schiet er zelfs een heel stuk aan voorbij. Maar dit komt dus, staat er dus inderdaad door die exponentiële groei. Omdat je bij de dikte elke vouw verdubbelt, groeit het aantal lagen explosief. Maar ik snap niet hoe dat kan.
0: Ik ook niet.
1: Want als je een laagje doet, dan blijft dat toch een laag? Of
0: dan
1: ben ik nou
0: twee laagjes? Dan van twee laagjes maak ik vier laagjes. Van vier laagjes maak ik acht laagjes. Van acht laagjes maak ik 16 laagjes.
1: Ja, en nu heb je al vier keer gevouwen en dan zit je op 16. Dan kan dan nooit dat je op 439.000 kilometer komt.
0: Nee.
1: Wij snappen dit niet.
0: Nee. Nou ja.
1: Maar het is wel wetenschappelijk waar. Dus als jij mensen een ongelooflijk erg hoofdpijn wil bezorgen deze ochtend, dan zou
0: vertel ik dit feitje. Ja, precies. Doe er je voordeel mee. Wat je ook kunt doen is gewoon lekker blijven luisteren. Want zometeen na het journaal starten wij uiteraard met de powerplaat van deze week. En dat is
1: Zomer, zonnestraal.
0: Mm-hmm. En daarna de drie nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. En hoe je daarop kunt stemmen, dat vertellen we je in het volgende uur. Tot straks.
1: Doeg.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Van een ochtendspits is niet echt sprake, maar er ontstaan wel enkele files. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er daarom 15 minuten langer over. En 5 tot 10 minuten extra op de A50 richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht vanwege overhangend groen. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De A76, Belgische grens richting Duitsland, tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 15 minuten extra. En de N50, Emmeloord richting Zwolle, ook een kwartier vertraging tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Okay.
1: Als we dit nummer houden, kom ik nooit meer uit de vakantiestemming.
0: Nee, dat begrijp ik. Nou ja, na deze week is het klaar. In die zin, dan moet er een nieuwe powerplaat gekozen zijn.
1: Kijk,
0: en die wordt gekozen
1: door jullie.
0: Precies.
1: We hebben er helemaal niks mee te maken. We hebben wel drie superleuke plaatjes voor jullie uitgezocht.
0: Zeker weten.
1: Waarop
0: we hebben
1: jullie kunnen stemmen.
0: Vandaag Becky G, Cat's Eye en Robin Schulz. En nou, ik ben er nog steeds niet uit of het nou Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat, Watermat.
1: Nee,
0: die, wat er moet. Die, ja. Die drie. En die drie gaan we jullie zo achter elkaar laten luisteren.
1: Mm-hmm.
0: En dan
1: mogen jullie erop stemmen.
0: Maar hoe dat moet?
1: Ja, dat horen jullie zo.

0: En dat was kanshebber nummer 3 om powerplaat te worden van volgende week. Dat betekent dat jullie, als het goed is, heel goed hebben zitten luisteren welke van de drie je nou wil. Wil je Becky G, wil je Cat's Eye of wil je Robin Schulz en Watermeid?
1: Klinkt een beetje als een insect. Watermeid.
0: Watermeid, ja. Precies. Maar goed, wel een lekker nummer. Als het goed is, heb jij je keuze gemaakt. Ja. En je hebt, als het goed is, ook allang
1: de Girl Power Radio app gedownload. Precies. En als je dat nou nog niet gedaan hebt, doe het dan even. Waarom? Simpelweg omdat gewoon alles voor jou op de goede plek staat. Dus het is veel makkelijker en je kan overal waar je wil radio luisteren. Dus ik zie geen reden waarom je het nog niet gedownload hebt.
0: Ik weet het ook niet.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: En dan kan je natuurlijk ook gewoon via de website stemmen. Via www.girlpowerradio.nl bij het kopje Powerplaat. En dan zijn wij heel benieuwd wat jouw favoriet van de drie is.
0: Ja, en aanstaande vrijdag gaan we dat dus bekendmaken.
1: Ja.
0: Het moet niet gekker worden.
1: Het is heel spannend. Dus heb je nou een nummer waarvan je denkt, ik wil een beetje campagne voeren? Vraag dan al je vrienden, familie, kennissen, honden, katten om ook te stemmen. En wie weet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, spannend.
0: Spannend.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dan, Let's move on. Het is namelijk tijd voor een cadeautje aan onszelf.
1: Ja, een lekkere zin in een plaat.
0: Ja, en jij bent nog niet helemaal in de aerobics gym stemming.
1: Nee. Wij zijn nog wel een beetje aan het wakker worden. Maar gelukkig is het zomer, dus dan kunnen we daar een rustig tempotje bij aanhouden. En ik heb vandaag gekozen voor een nummertje die best wel rustig is. Dus ik denk dat jullie daar lekker mee kunnen ontspannen. En dan gaan wij dat ook lekker doen. Het is namelijk Halverwege van Suzanne Freek.
0: Daar komen ze.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er hangen takken boven de spitsstrook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo is daarom de spitsstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een ongeluk veroorzaakt voor veel vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen Stijn en Nut 7 kilometer met 3 kwartier vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan nog de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hoorde Tom Grennan met Don't Break the Heart. Ja. Oh, hij moest ervan niezen nog.
1: Hatsjoe!
0: Tom had een naniesje. Ja. Nanies? Ananies. Sorry. Het is tijd voor zon, zee en zomer. Ja. We hebben allebei een plaatje meegenomen. Ja. En bij zon, zee en zomer denk je waarschijnlijk aan seks on the beach en allemaal dat soort dingen. En dat vind ik heel oncomfortabel, vind naar. Ja. Ik denk aan een mooie ochtend waarin je de zon ziet opkomen bij het strand.
1: En niet een avond waar je de zon ziet zakken?
0: Dat zou, dat is het niet voor mij. Nee, dan lig ik al lang op mijn bed. Ja,
1: lekker.
0: Ik heb meegenomen Morning van Son Mieux. Nummer uit 1902. Nee, uit 2025. Vorig jaar dus. En het gaat over hoop en een frisse start na donkere tijden. En het gaat eigenlijk over de veerkracht van de ochtend. Iedere dag een nieuwe dag. En je kan het opnieuw beginnen. En het wordt een beetje omschreven als een muzikale hug. Eigenlijk, voor al die mensen die nu moeite hebben met opstaan en helemaal geen zin hebben in de woensdag.
1: Ik heb nooit last van.
0: Hey, daarom, ik zeg het voor jou. Dit is je muzikale hug. En daarna had jij een plaatje wat ik ook wel heel lekker vind.
1: Ja, ik heb Prayer in C meegenomen van Lily Wood en The Prick en Robin Schulz. En waarom heb ik dat gedaan? Simpelweg, het is gewoon een heel lekker liedje, dat sowieso. Het is een rustig liedje, dus ik denk dat het goed is om lekker mee wakker te worden. En ik heb Robin Schulz dit jaar gezien in Pasha in Ibiza.
0: Oh ja, daar moest jij voor je studie naartoe. Ja, dit is bijzonder dit.
1: En we benadrukken studiereis.
0: Mm-hmm.
1: En dat was heel leuk en daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dus ik dacht, dat is wel gezellig.
0: Gaaf.
1: Pas een beetje bij de zomer.
0: Ja. Ja. Die twee krijg je gratis en voor niks van ons achter elkaar. En dan komen we uiteraard lekker bij je terug. We gaan eerst de ochtend in met Son Mieux. En daarna gaan we bidden, maar dan in de toon C.

0: fijn. Het is ook lekker om op te wandelen trouwens. Dat kan ik je vertellen uit ervaring.
1: Heerlijk nummertje.
0: Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Ja, drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je geen kont aan hebt. Pardon.
1: Nee. Je moet niet zo naar beneden praten. Hiermee maak je de blitz bij het koffiezetapparaat. Het is fantastisch.
0: Dat is waar. Oké.
1: Vertel.
0: Ik ga het hebben over het Hawaii bloesje.
1: Oh yo.
0: Ja, zomers en wel.
1: Ja.
0: Nee, je kent ze, hè? De foute Hawaii shirts.
1: Ik zeg altijd tegen mijn vader, doe maar niet.
0: Oh, nee, wij hebben een collega, Pauline.
1: Ja.
0: Die gaat niet op vakantie zonder Hawaii bloesjes.
1: Het is wel schattig.
0: En ze heeft echt ze heeft een verzameling van, nou, volgens mij wel meer dan 20 van die dingen.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, nee. En als er iemand zweert bij de Hawaii bloesjes, dan is zij het wel. Maar wist jij dat het Hawaii shirt door de overheid van Hawaii is bedacht om de lokale kledingindustrie te redden?
1: Nee, joh.
0: Ja, let op. In 1946
1: zo
0: bedacht de overheid van Hawaii Aloha Friday. En het doel was om de lokale kledingindustrie dus te redden en werknemers te dwingen in comfortabele, koele kleding naar kantoor te gaan.
1: Oh.
0: Al dus het comfortabele, koele Hawaii bloesje.
1: Wow.
0: Ja, en daarom heet het ook een Hawaii bloesje. Niet om, maar het is toch leuk.
1: Bizar.
0: Hey, ik heb jou gisteren iets verteld, want ik heb er nog meer natuurlijk, over de groei van de Eiffeltoren.
1: Ja, dat ik daar heel erg verbaasd over was.
0: Nou, we wisten dus dat hij groeit, maar wist je ook dat hij verandert van kleur in de zomer?
1: Nee.
0: Nou, door de intense UV-straling en de hitte verbleekt de verf aan de zonkant sneller, waardoor de toren er in de nazomer anders uitziet dan in de winter.
1: Dit vind ik dan wel weer logisch. En restaureren ze dat ook weer?
0: Dat gaan ze dan de hele herfst lopen doen en daarna gaan we weer opnieuw beginnen. Ja.
1: Staat hij weer in de stijgers?
0: Ja, echt hè?
1: Leuk. Leuk feitje.
0: Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk de welbekende, het is warm weer en het heeft invloed op ons gemoed.
1: Als in moeder.
0: Sommige mensen denken, ik word er heel vrolijk van. En andere mensen zijn prikkelbaar. Er worden veel telefoontjes gepleegd naar de lokale politie vanwege mensen die boos op elkaar zijn met de barbecue. En ja, toch?
1: Ja,
0: daar is een reden voor. De zomertemperatuur, door de stijgende hitte, stijgt je hartslag licht. Ja. En jouw brein kan dat verwarren met opwinding. Waardoor je sneller vrolijk, maar ook sneller geïrriteerd raakt.
1: Ja. Oh.
0: Ja, dus heb jij vandaag een korte lontje of ben je extreem vrolijk op het terras? Het is de schuld van de zon.
1: Als er nou iemand vervelend tegen je doet en zeggen, ja, ga lekker in de schaduw zitten, man.
0: Ja, precies. Koel even af.
1: Koel even af.
0: Dat is natuurlijk wat we wel tegen elkaar zeggen. Even afkoelen.
1: Dus daar zit gewoon eigenlijk een hele wetenschappelijke logische reden achter dat we dat zeggen.
0: Dat we het niet wisten.
1: Nou ja,
0: maar nu weet je het wel.
1: Ja, precies.
0: En dat waren ze weer, de drie van vandaag.
1: Nou, ik vond ze hartstikke nuttig vandaag.
0: Goed zo. Het is tijd voor muziek en daarna komen we bij je terug.

0: Nou, die vind ik best, best gezellig zomers.
1: Ja,
0: en zij brengen ons vrolijk naar het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Niet normaal.
0: Het gaat hard, hè?
1: De tijd vliegt als een vliegtuig voorbij.
0: Zeker weten. Nou, gelukkig zijn wij er morgen weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat gezelligheid.
0: En hebben wij voor jou uiteraard een hele hoop leuke dingen klaarstaan. Zeker. Voor vandaag wensen we jullie een onwijs fijne dag.
1: Ja.
0: Wees verschrikkelijk lief voor elkaar.
1: Maar het allerliefst.
0: Voor Robin.
1: Voor jezelf.
0: Oh, ah, oké. Voor jezelf dan.
1: Voor jezelf, voor jezelf.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad sta je in de file tussen Emmeloord West en afrit Urk. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. 10 tot 15 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dat komt omdat er takken boven de spitsstrook hangen. Die is daarom afgesloten tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen. Dan nog de A76 in Limburg richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er nog 10 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: de Nederlandvoet is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet.

0: Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek, bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalige beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik die van jou.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee.
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
0: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat al bijna 200 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 20 minuten vertraging. Er is een rijstrook dicht, er ligt modder op de weg. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven, 20 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Vlijmen en Drunen, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: 19 augustus 2026 en Post Malone trapt het af.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tot 6 uur hoor je mij, Hugo, hier om jouw dag nog beter te maken dan die waarschijnlijk al is. Een deel van Nederland is alweer vakantievrij. Althans, dus niet meer vrij en geen vakantie meer. Een ander deel zit nog lekker in die vakantie. Misschien kun je je kinderen wel achter het behang plakken. Misschien ook niet. Misschien geniet je gewoon nog lekker van je rust. Hoe dan ook. Tot 6 uur draaien we hier fantastische muziek voor je. Tenminste, ik ga fantastische muziek voor je draaien. Verder gaan we ook weer terug in de tijd met een zomerhit. Ja, nog anderhalve week en dan zijn mijn collega's weer terug. Maar tot die tijd ga ik nog zeker even een paar keer terug in de tijd. En ik ben benieuwd waar we vandaag heen gaan. We gaan ook de grenzen over om daar een muzikale hit van die tijd, van dat land te beluisteren. Maar dat is pas na 6 uur. Na 5 uur moet ik zeggen. Eerst tot 5 uur ga ik jou vertellen waarom mijn vertrouwen in de mensen weg is. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. En ik kwam een bijzonder bericht tegen van een man op een spoorbrug. Bijzonder verhaal. Vond de politie ook. En het was nogal toxic.
2: Baby,

0: On Top of the World. Aldus, Imagine Dragons. En een man uit Sliedrecht.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want ik weet niet of je het hebt meegekregen en gezien hebt 2 dagen geleden. Ik kwam zo'n bijzonder bericht tegen. De politie kreeg een melding van een verward persoon op de brug. Het was de Baanhoekbrug tussen Sliedrecht en Dordrecht. En als je die niet kent, het is zo'n gigantische industriële spoorbrug met een fietspad ernaast en van die hele hoge stalen balken. Nou goed, de politie kreeg een melding, verward persoon, ze zagen niks. Dus geen idee. Zijn weer bellen met een melder. En die stond namelijk van een afstandje te kijken. Maakt zich grote zorgen. En die zei, ja, maar je bent wel op de goede plek hoor. Je bent wel op de juiste plek. Ja, je moet even omhoog kijken. Toen keken ze omhoog. Helemaal bovenin die stalen constructie. Daar zat iemand. Nou, alle alarmbellen gingen natuurlijk af bij die agenten. De brug werd afgezet. Trein werd stilgezet. Ja, alle treinverkeer kon daar niet meer langs. En maar proberen om contact te maken met die meneer. Nou, dat lukte maar niet. En uiteindelijk toch gelukt om de beste man naar beneden te praten. Wat blijkt? Hij wilde gewoon muziek luisteren en tot rust komen. Ja, ik snap het wel. Lekkere plek, goede muziek, mooi uitzicht in alle rust. Maar ja, het was wel een hele dure chill sessie, want de politie heeft hem gewoon op de bond geslingerd. Ja, toch zonde van het geld, toch zonde als je even lekker wilde chillen. Het eerste wat ik me trouwens afvraag, wat voor muziek zou die dan geluisterd hebben? Leon Bridges misschien? Of Water Under the Bridge van Red Hot Chili Pepper? Of Kim Wilde met View from a Bridge? Misschien was het ook wel de powerplaat van deze week. Die komt er namelijk zo weer aan. Gaan we ook gelijk even de kanshebbers bij langs.

0: zomerplaat, maar werd toch echt geschreven in een sneeuwstorm. Magnetic, Bauza hoorde je.
1: Feestje in de file, met achteraansluiten.
0: En over zomerplaten gesproken, ieder jaar komt er wel weer eentje. Zo'n plaat waarvan je moet gaan insmeren op het moment dat je hem hoort, omdat het dan zo zonnig wordt dat je gewoon eigenlijk verbrandt. En ieder jaar zijn er artiesten die het proberen. Magnetic met Bauza heeft er een duit in het zakje gedaan. Maar ook Die Die natuurlijk is ook wel de zomerplaat van dit jaar. Maar wat was die 10 jaar geleden of 20 of 30 of 40 of misschien wel 60 jaar geleden? Daar gaan we achter komen. Ik heb hier een rad staan en ik geef zo meteen een zwengel aan het rad. En als ik dan het jaartal dat er dan uitkomt, die track gaan wij draaien uit dat jaar. Ik zou zeggen, ik pak het rad er eventjes bij. Ik geef een slinger en dan gaan we kijken waar we uit gaan komen. Oei, dat is best wel een tijdje terug. 1965, dat is het jaar dat de allereerste nieuwjaarsduik bij Scheveningen werd georganiseerd. En om je een beeld te geven, daar deden maar 8 deelnemers aan mee. Ze kregen wel allemaal erwtensoep, dus die traditie is behouden. Verder was er ook de eerste gewapende bankoverval in Nederland in dat jaar. Ja, je zou het niet zeggen, maar dat was toch echt de allereerste. Het vond plaats in Tilburg. En die mensen, Fransen en Belgen waren dat, die verplaatsten zich in Citroëns. Dus ze worden ook wel eens de Citroën-bende genoemd. Ze hadden 800.000 gulden buit gemaakt. Ook kwam het allereerste nummer van Voetbal International. Tijdschrift werd uitgebracht. Nou, ja. Wat moeten we daarvan vinden? En de allereerste aflevering van dit tv-programma kwam op televisie.
2: Stel ons eens, Godfried, wat is de vreemdste droom die jij de laatste tijd gehad hebt?
3: Ik heb wel eens gedroomd dat ik in de stoel zat tegenover Mies Bouwman.
0: Nou, en dat was niet alleen een droom, dat was ook echt waar. Dat programma heette Mies en Scène van Mies Bouwman. Was ook in 1965. Verder kwam er een film uit, Zorbra the Greek. Daarvan werd een nummertje geschreven door trio Helen Riek. De muziek symboliseert Grieks optimisme en veerkracht. Het heeft een opzwepend karakter en het werd de zomerhit van 1965. Zorbra's Dance van trio Helen Riek.

jij die voetjes nog op de vloer kan houden, dan weet ik het ook niet meer. Zor Bras Dance, Trio Hellenriek, de zomerhit van 1965. Zometeen gaan we naar het nu, want er zijn ook namelijk weer heel veel powerplaten waar je op kan stemmen. Ik ga je vertellen waarom ik mijn vertrouwen in de mensheid echt ben verloren. Het komt door een film. Maar eerst even 44 jaar later, na 1964. Toen kwam deze track en ja, die blijft ook in je hoofd zitten, net als die vorige. Dus ik dacht, ik draai ze na elkaar, dan kun jij kiezen welke oorworm jij bewaart. Shady.

0: I ain't worried. Nou, ik wel een beetje, want ik ben iets tegengekomen en dat is werkelijk waar. Dat is echt slecht voor woorden en iedereen vindt het fantastisch, ja. Mijn vertrouwen is weg.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
0: Vertel je zo wat het is.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is dicht, er ligt modder op de weg. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Noord een kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Lime, babe, we're gonna love tonight. Hier bij Achteraansluiten.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Mijn vertrouwen in de mensheid is weg. Ja, dat is bij deze officieel bevestigd. Want mijn vertrouwen zakte al steeds meer. Door bijvoorbeeld de manosfeer en ook door de politiek. Maar laten we het daar vooral niet over hebben. Ook door mensen die nu overal AI voor gebruiken. En dan de grootste onzin uitkramen. Dat vond ik al best wel een dieptepunt. Maar ik heb nu toch iets gevonden, dat is echt. Er is in China een film uitgekomen. En die is werkelijk waar zo slecht. Dat echt. Nou, echt alles is slecht. De muziek is slecht. Het verhaal is te simpel. De clue is het niet sterk. De beelden zijn ook echt heel erg lelijk geanimeerd. En het gaat over een koe die de zin van het leven probeert te zoeken en daar uiteindelijk sterker uitkomt. Ja, spoiler alert, maar echt, je hoeft hem niet te zien. Echt niet. Het is gemaakt, dat is dan wel weer leuk, door moeder en zoon zonder budget. En ze hebben alles, maar dan ook alles zelf gemaakt. Dus de stemmen, de muziek, de animatie. Maar het is werkelijk waar zo slecht. Ze hadden ook geen budget voor voor promo. Dus het ging gewoon stilletjes in première. En de eerste week kwamen er nog geen 100 mensen naar die film. Iedereen dacht, ja, wat een onzin. Het ziet er ook echt niet uit. Ondertussen heeft de film al 1,5 miljoen opgeleverd. Iedereen wil hem zien. Juist omdat hij ook zo slecht is. En dan denk ik bij mezelf, waarom? Het is toch een beetje hetzelfde als, pas op, dat doet zeer als je je vingers in het stopcontact steekt. Moet je maar eens even voelen. En dat iedereen dan massaal hun beide vingers in het stopcontact gaan steken. Ik snap dat niet. Maar goed, het is een gigantische cultfilm geworden. En het is ook reuze gezellig in die bioscoop nu met al die Chinezen die zich helemaal kapot lachen hierover. Ja, ik vraag me af, dan denk ik bij mezelf, weet je, als zij dat kunnen, dan kan ik dat ook wel. Als ik ooit klaar ben met de radio, dan ga ik ook gewoon een animatiefilm maken over, weet ik veel, een zeehond die nog geen zwemdiploma heeft of zo, weet ik veel, dat maakt me niet zo uit. Goed, nu even naar iets goeds luisteren. De vrouw die de disco op de kaart zette en drie

0: laatste powerplaat van deze week. Rutger van Barneveld. Ja, moet ik nog zeggen hoe die heet?
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En als je de powerplaat van deze week hoort, dan weet je dat we de kanshebbers van volgende week even met je gaan doornemen. 3 nieuwe tracks die kans hebben op powerplaat te worden. En dan volgende week de hele week heel vaak worden gedraaid hier bij Girl Power Radio. Iedere show heeft ze dan daarin zitten. En jij bepaalt welke track de kans of de powerplaat gaat worden. Nou, als eerste een track waar echt veel over te doen is. Ook een groep waar veel over te doen is. Cat's Eye. Ze kwamen in 2024, werden ze gevormd door een tv-programma. Nou, daarna als een soort K-pop band. Maar of het nou K-pop is of niet, ja, daar waren de meningen al over verdeeld. Vervolgens vielen er kort geleden 2 leden uit van de 6 dames die van de groep deel uitmaakten. Manon Banerman en Sofia Lafortesa, die vielen al uit. En kort geleden was er ook nog een fansign event. En daar was Mengen ook niet aanwezig. Dus toen waren er maar 3 van de 6, 50%. Nou, dat ging toch wel een beetje aan alle belletjes rinkelen. Mensen vragen zich af, is het wel gezond om zulke jonge meiden? Want ze waren nog maar 16, 17 of 18 toen ze bij deze groep kwamen. Of dat wel gezond is voor hen. Nou, goed. De ene zegt van wel, de ander zegt van niet. De ene is grote fan, de ander dan weer niet. Ze zijn in ieder geval kans hebben op de powerplaat van volgende week. Met een track die op hun allernieuwste EP Wild staat. Het heet Hootie Fruity. En ook daar zijn de meningen over verdeeld. Mensen denken, die zware beat die in dat nummertje zit, die probeert te verhullen dat de tekst oppervlakkig is. Nou, sorry, maar als dat je kritiek is, heb je dan wel eens gehoord Fireball of Blow My Whistle? Ik weet niet, dat is ook niet veel diepgaander dan dit. En daar zit ook een hele dikke beat onder. Anyway, ik bepaal uiteindelijk niet of het de powerplaat gaat worden van volgende week. Dat bepaal jij. Dat doe je via de website www.girlpowerradio.nl. 2 keer klikken en dan weet ik jouw mening. En die is erg belangrijk. Hootie Fruity is dus de eerste kanshebber. En die is van Cat's Eye.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Cat's Eye, Hootie Fruity, kanshebber nummer 1 op de powerplaat van volgende week. Maar we hebben er nog meer. We hebben namelijk eentje van een echte queen, als je het mij vraagt. Iemand die me eigenlijk nooit teleurstelt, omdat ik de beats altijd zo geweldig vind. Ik heb het over Becky G. Ze bracht net een nieuw album uit. En een van die tracks op dat nummer is Chula. Die is ook kanshebber voor powerplaat van volgende week. Die hoor je nu. En ook daar kun jij op stemmen.
1: Kanshebber nummer 2.

0: Take It Slow. Dat zeg ik. Chula Becky G natuurlijk kanshebber op de powerplaat. Want Take It Slow, waar we nu heen gaan, dat is nummertje 3. De kanshebber voor de powerplaat van volgende week. Gemaakt door Robin Schulz en Watermet. En die laatste die had in 2014 bijna een zomerplaatje. Maar dat werd hem net niet. Dat is dat nummer Bullet. Die gaat zo horen welke dat is. Nou, een paar jaar later, zo'n 12 jaar later, probeert hij het gewoon nog een keer met zijn track. Ja, je haalt er eentje uit de kast, blaast de stof eraf en gaat dan weer de studio in. Nou, dan hoop je maar dat hij deze keer wel aanslaat. En nou, dat bepaal ik niet. Dat bepaal jij thuis. Jij kan dat bepalen. Nou, ook als je in de auto zit, maar dan moet je even wachten tot je veilig langs de kant van de weg staat om te stemmen. Dan kun je namelijk stemmen op Take It Slow van Robin Schulz en Watermet. Het kan ook via de app. Je hebt tot donderdagmiddag 6 uur en daarna gaan wij de stemmen tellen. En dan hoor jij volgende week jouw favoriete track hier op Girl Power Radio. Nou, dat is dus de laatste van vandaag. Take It Slow, Robin Schulz en Watermet. Dat is deze.
1: Kansen.

0: De laatste kans hebben op de powerplaat. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als we dan die drie platen hebben gehad waar jij op kan stemmen, en dan gaan we altijd even weer wat terug in de tijd. Want we moeten er natuurlijk wel een beetje evenwichtig houden. En vroeger werden er ook echt kapot goede tracks uitgebracht. We gaan even terug naar 1977. Ja, eigenlijk naar 1976. Want toen kwam deze track eigenlijk al uit. Alleen, het sloeg nog niet helemaal aan, behalve dan in discotheken. Daar sloeg het gigantisch hard aan. En omdat ze dus zagen van, hey, in de discotheken doen ze het goed, doet deze track het fantastisch goed. Misschien moeten we hem ook maar commercieel uit gaan brengen. Nou, dat hebben de Tramps gedaan. En ja, het is zo iconisch dat iedereen vandaag de dag nog precies weet wat er wordt gezegd als ik zou zeggen burn, baby, burn. Zometeen heb ik ook weer een zeikplaat voor je. We gaan een cocktailmixer aanzetten. We gaan de grens over. En de Gold Power Radio Roadtrip Playlist toevoegen. Dat zometeen.

0: Disco Inferno, de Tramps. En tot 6 uur heb ik voor jou de van meest fantastische muziek voor jou. Deze komt eraan als hij het doet. Dat zometeen.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden, gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoger drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is alweer druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld 20 minuten vertraging. Wellicht modder op de weg. 1 rijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot. Een kwartier vertraging. Wegdek is daar beschadigd. De spitsstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knoopend Batendorp en Moergestel. 3 kwartier extra reistijd. Daar is de linkerrijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: dan wel die sporters opkomen? Of die filmhelden? Of gewoon andere mensen? Dit was echt, oh, wat een iconische plaat van het Safri Duo. Het Deense Safri Duo. Play the Life, de Bongo Song.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, dat zijn we nog. Zeker tot 6 uur, een heel uur, 55 minuten eigenlijk nog, om precies te zijn. Waarin we ontzettend veel gaan doen. Ik ga namelijk de cocktailmixer weer voor je aanslingeren en jou een heerlijke muzikale cocktail serveren. Er is ook weer een zeikplaat en daar was film te doen, zeg. Deze zeikplaat. Oh, dat is zeker een zeikplaat. En we gaan de grenzen over. Het wordt één grote muzikale reis die wij gaan voeren tot 6 uur. Samen met jou. Ik ben je reisleider. Hallo, ik ben Hugo. En ik heb er heel veel zin in, laat ik het zo zeggen. We gaan ook weer een liedje toevoegen aan de roadtrip playlist van Girl Power Radio. Kortom, genoeg te doen, laten we maar zeggen. Laat even weten hoe jij erbij zit op deze woensdagmiddag. Deze waanzinnige woensdagmiddag. Wil je nog wat horen? Laat dat dan ook gelijk even weten. 0634606464. Je mag ook altijd even twitchen, want dat is wel zo gezellig.

0: I was made for loving you van Kiss. Nou, en voor de zijkplaat die ik vandaag voor je heb meegenomen geldt dat absoluut niet.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want ik ga weer even een zijkplaat met je doornemen. Een plaat waarin gezeken wordt, waarover gezeken wordt, of een plaat waarin jij even kunt gaan zeiken. En vandaag ga ik het hebben over een vrouw die de wereld heeft veroverd. En dat was dit album ook deels ja, de reden van. Alleen, het kwam haar vanuit sommige hoeken ook duur te staan. Ik heb het over Taylor Swift. Met het album 1989 uit 2014. Mensen voelden zich namelijk verraden. Want tot die tijd was Taylor Swift een country zangeres. En zij deed het ontzettend goed. Ze werd ook gezien als de echte country zangeres. En zij was gewoon, nou, fantastisch eigenlijk. En zeker onder de country fans was zij het boegbeeld. Tot dat album in 2014. Het bracht haar een enorm wereldwijd succes, want er staan bijna alle platen op waarmee zij ooit is doorgebroken. Echt hier begon haar wereldwijde succes. Maar bijna elke track op dat album had wel iets van kritiek over zich heen gekregen. Nou, bijvoorbeeld om te beginnen, eens even zien. Er was een feat met Katy Perry, Bad Blood. Want er was een achtergrondsdanseres vanaf Taylor Swift naar Katy Perry overgegaan. Nou, dat vonden ze niet leuk. Dus toen vervolgens was daar ruzie uit ontstaan. Nou, dat is natuurlijk Bad Blood. Dan heb je de videoclip van Wildest Dreams. Nou, dat was een soort, ja, dat werd gezien als koloniale nostalgie. Critici vonden dat er in de clip die zich in Afrika afspeelde vrijwel alleen maar witte acteurs te zien waren. En dat, nou ja, het was gewoon niet helemaal, het was een beetje de plank mis slaan, als het ware. Ja, dan had je ook nog een fete tussen Kanye West Kim Kardashian, waar Swift ook weer op reageerde tijdens de Grammy speech. Nou, dat was ook vanwege dit album. En dan had je als laatste nog Shake It Off. In deze track kreeg ook Taylor Swift een storm van kritiek over zich heen. En dat ging dan vooral over de clip. Want daarin dansen zwarte danseressen, terwijl Taylor Swift onder hun door een beetje zo manoeuvreert. Ja, je moet de clip maar zien. Waarschijnlijk heb je hem al wel gezien. Maar veel critici die waren zo van, ja, hallo. Dit is culturele toe-eigening en het in stand houden van raciale stereotypen. Nou, met andere woorden, er werd enorm veel over gezeken. En daarom is het met recht vandaag Shake It Off van Taylor Swift. Eigenlijk dat hele album, maar we pakken Shake It Off er even uit. De zijkplaat van vandaag.
1: Dit is de Girl Power Zijkplaat.
0: Maar ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk

0: Muzikaal als in de keuken kan Kelly's goed koken. Wat een fantastische plaat. Trick Me hoorde je hier bij Achteraansluiten.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Dat zei ik. Tot 6 uur en we gaan zo meteen de grenzen over. Maar eerst gaan we even een stimulerende drank bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook, suiker, water en bitters met elkaar mixen. Want als je dat doet krijg je namelijk een cocktail. In 1806 omschreef een Amerikaans tijdschrift zo de eerste cocktail. Of eigenlijk, nou ja, vanaf toen was het een cocktail. Twee dranken die je door elkaar doet. Van welke soort dan ook. Het maakt niet zo heel veel uit. Tegenwoordig kun je dus enorm veel cocktails blijven brouwen. Je kan maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. En dat is precies wat wij muzikaal gaan doen. Ik heb weer twee ingrediënten uitgekozen. En ik heb er stiekem eigenlijk best wel heel veel zin in. En dat heeft ermee te maken dat deze twee tracks op zich qua cover heel erg op elkaar lijken. Je moet ze voor de grap straks maar eens googlen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb even twee van de Black Eyed Peas gepakt. Fergie, of de voormalige Black Eyed Peas. Fergie en Will I Am. Die hebben namelijk ooit een hele lekkere track uitgebracht. En die heb ik gecombineerd met Nicki Minaj. Als je die dan combineert, dan krijg je Fergalicious Anaconda. Ja, dan weet jij natuurlijk al welke tracks dat zijn. Nou, vandaag ga ik die voor je draaien hier in de Cocktail Club. En dan hoop ik dat jij er enorm van gaat genieten.

0: Wat een bizarre cocktail is dit. Fergalicious, Anaconda, Nicki Minaj, Fergie en Will.i.am. Zometeen neem ik je mee de grenzen over. Dan gaan we namelijk naar een land niet hier heel ver vandaan. En daar zijn meer vrouwelijke studenten aan de universiteiten al jarenlang. Maar ook echt significant veel meer. Welk land dat is, dat hoor je zo.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ondanks de vakantie is het vrij druk op de weg met 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. A325 Nijmegen richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek. 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Spin Doctors, die zingen over two princes die met elkaar uitvechten wie nou de echte prins is. Maar je kunt ook gewoon allebei prins zijn. Kijk maar naar Andorra, daar heb je gewoon twee prinsen.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, fascinerend hoe ze dat in het buitenland doen. En dat is namelijk ook precies waar wij heen gaan. Niet naar Andorra, maar wel naar het buitenland. De hele zomer neem ik je mee met Achter aansluiten op een muzikale reis over de wereld. Iedere dag bezoeken we weer een nieuw land. En dan gaan we daar even de muzikale hit van dat moment onder de loep nemen. We gaan vandaag op het, een enorm populair wintersportland. Ja, dat is nog een beetje vroeg om daarover te beginnen. Maar het is zeker populair. Het is het populairste wintersportland van ons Nederlanders. Ik heb het natuurlijk over Oostenrijk. En het is wel interessant, want bijna de helft van Oostenrijk is bos. Het is een van de hoogste bosbedekkingspercentages in Europa. Namelijk 48%. Superveel bomen, superveel groen. En vandaar is misschien de lucht ook altijd zo lekker fris. Verder heeft Wenen, de hoofdstad, een ontzettend beroemd jongenskoor. Dat komt al uit 1498. Ja, het is het 's werelds oudste koor. Eén van 's werelds oudste koren. Verder studeren er aan de Oostenrijkse universiteiten al jaren en jarenlang veel meer vrouwelijke studenten. En dat leidt tot een hele hoog opgeleide generatie vrouwen op de arbeidsmarkt. Nou, ik ben benieuwd hoe het daar zit met de loonkloof. Daar kunnen we nog een keertje in gaan duiken. Verder is het een land waarbij je niet mag toeteren. Althans, niet in Wenen. En de schelden tegen een agent kost je honderden euro's. Veel meer dan hier in Nederland. Het is ook het land waar Carol Fox, of moet ik zeggen Carol Fuchs, dat is beter, niet al te lang geleden doorbrak. Ze werkte op het basisonderwijs, maar kreeg een burn-out en kwam er toen achter dat ze eigenlijk veel meer energie krijgt van muziek maken. Ze komt uit Stiermarken, oftewel Steiermarken, en ze heeft daarom ook een track gemaakt in het Steiermarkis. Die verovert op dit moment echt de hitlijsten. Dus als je op vakantie bent geweest in Oostenrijk, dan kan het best zijn dat je Af im Kopf al gehoord hebt. Het betekent aap in mijn hoofd en het gaat over de constante ruis en de overprikkeling in je hoofd. Ja, het is eigenlijk. Ze beschrijft hoe een aap het soms lastig maakt om echt te luisteren of tot rust te komen. Haar 86-jarige grootmoeder was de grote inspiratie en ze bedankt haar hartelijk, want door haar en vooral door die oma is deze hit uitgegroeid tot een van de grootste Oostenrijkse hits van dit moment. In het Steiermark is dus Carol Fuchs Af im Kopf.

0: mit mir redet.
1: Af im Kopf, Caro Fuchs op het hit op dit moment in Oostenrijk. Fijn dat je met mij de grens overging. We gaan nu weer terug naar Nederland, naar Rotterdam. En om precies te zijn, de wijk Spangen. Daar wonen deze heren namelijk.
2: Jij valt op mijn imago.
1: Broederliefde.

Jungle van Broederliefde. En volgens hoogleraar Van der Laar is Broederliefde ook nog wel eens kansmaker op cultureel erfgoed van de toekomst. Nou, dat vind ik dan wel weer een hele hoge pet op hebben, maar het is wel een lekker nummer. Zometeen voeg ik nog even een nummertje toe aan de Girl Power Roadtrip playlist. Want nog heel eventjes en dan stoppen we daarmee. Maar de playlist blijft bestaan. Maar er kunnen nog een paar nummertjes in. En ik heb een lekker nummertje. En ik was zo verbaasd dat die er nog niet in stond. Dus dan doe ik het zelf wel. You're

0: Dat was de fantastische plaat I Want You Back van NSYNC. En nu is het tijd om eens even wat toe te voegen aan de Girl Power Radio Rotary Playlist.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want dat doen we natuurlijk nog de hele zomer. Alleen duurt die niet meer helemaal zo lang, die hele zomer. Dus ik heb nog maar een paar dagen om iets toe te voegen. En ik ging eens even door die lijst heen. Er staan echt fantastische platen in, hoor. Want nou, bijvoorbeeld Would I Lie to You van Charles en Eddie. Euro's van Kraantje Papi. The Cranberries met Linger. Heavy Cross, Gossip. Ga zo maar door. Lose Control, uiteraard. Maar er stond eentje in. En toen dacht ik bij mezelf, hoezo staat die er nou nog niet in? Dat kan niet. En ik ben maar eens even gaan rondvragen aan mijn lieftallige collega's. Want die mogen dan allemaal een track toevoegen. En niemand had deze nog toegevoegd. En niemand was ook van plan om deze nog toe te voegen. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dan moet die er sowieso wel in. Want als ik deze hoor, dan word ik altijd helemaal teruggebracht naar het moment dat ik op mijn motor op al die vakanties, eigenlijk bijna elke keer als ik dan wegreis, 's ochtends heel vroeg, maar echt heel vroeg, dan dan zet ik een nummertje aan. En terwijl ik dan, zeg maar, met mijn volbepakte motor richting het, ja, weet ik nog niet waarheen. Soms ga ik naar Duitsland, soms ga ik verder naar het zuiden, soms verder naar het oosten. Maar als ik op de motor zit, dan moet ik natuurlijk wel deze draaien van de Golden Earring. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben met zo'n nummertje. Oh, hoor je hem al komen? Ja, Radar Love, natuurlijk. Toegevoegd aan de Girl Power Radio Rotary Playlist. Volg hem via Spotify. Dat kan. Daar staat namelijk heel veel goede muziek in. Doe dat via www.girlpowerradio.nl. Scroll een beetje naar onder. Daar is de lijst. Of op Spotify, Girl Power Radio Roadtrip lijst. Kun je hem gelijk toevoegen en dan kun je alle goede nummers.

dat deze er nog niet in stond, ja, dat is wel frappant. Raider Love Golden Earring is bij deze toegevoegd aan de Girl Power Radio roadtriplijst. En volg hem via www.girlpowerradio.nl of gewoon lekker via Spotify. Dankjewel voor het luisteren. Met Raider Love komen we weer aan het einde van deze achteraansluiten. Morgen ben ik hier gewoon weer. Maar tot die tijd kun jij genieten van de meeste leuke muziek die eraan zit te komen. Ik zie dat Lois Lane na het uur komt. Klinghanden opent het volgende uur. En deze komt eraan. Dat allemaal straks. Tot morgen.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld 2,5 miljoen dollar, waarbij een recordbedrag van 4,6 miljoen dollar werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar twee zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. Drie andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Huh?
1: I'm unprotected.
0: Ain't you on a pill?

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.